0: En nou, oupa Jasper.
1: Ons moet praat, Albertus.
2: Ja, ons moet praat. Hoe voel jy? Ik vraag, hoe is jouw gevoelendheid oor oom Jasper? Oom Jasper?
1: Nog niet zoals altijd.
2: Hij blij een mooie man.
1: Maar hij is mos, Albertus.
2: Jij gaat het aan hem zeg. Aan hoe zeg.
1: Nee. Maar ik zou het blij doen.
2: Ja,
1: hij is mos een mooie man. Maar hij komt mijn pa geweest.
2: Maar hij is niet jouw pa, nie.
1: Ik wees hij was. Maar los nou om Jasper uit huis. Dat Petrus aanstaande man. En dit gaat hij wees en blij.
2: Ja, ik was er niet benieuwd.
1: Kom, daar is hij ziek, Albertus. En die koud krijg, dus is dan hoog zomer.
2: Is hij vrouw, ik zeg er niks van koud krijg niet. Je moet luisteren, ze praat, luister.
1: Ik luister, mos Albertus. Maar jy moet jou so tegen my opruk nie.
2: Kijk, ek ruk my tegen, gaan niemand och, ja, geen enkie toch nie. Hoe kom het een sondare dan so zwaar he? Is die vrou, laat ons stadig en duidelijk praat, zodat ons mekaar mooi verstaan. Mooi verstaan.
1: Wat moet ek mooi verstaan?
2: Ach, los het maar, is die. Die hele ding was een misverstand. Is die vrou, ek het sommer gelieg oor die weer die vrou.
1: Ik heb jou geknoeid. Albertus, ik weet ik het jou te na gekomen. Ik was zo boos als een blaas en een buffel.
2: Giftige geelslang.
1: Ik heb jou letterlijk behandeld. Ik is jammer. Maar als het zo'n alcoholkie naar mijn kop toe gegaan en toen ik begon kwaad word, het het kan einde gehad.
2: Jij was onredelijk.
1: Onredelijk? Ik?
2: Zeg niks van. Gees die vrouw, ik zeg, jy was onredelijk, sommer onnodig dwars. Jy was dwars.
1: Wat? Jy meer ons moet van voor aan weer beginnen. Dat is dit die beste. Dan kan jy my sommer weer die hof maak. Sou dit nie een onplezierigheidje wees?
2: Gees die.
1: Dan wil jy my nog na die hele betaalje heen?
2: Ja, ons moet die vrede herstel. Ons moet vrede maak.
1: Ja, Albertus, die lieve heer verdra nie getwist en onvrede nie. Ek is rarig jammer oor vanmiddagse gedoente. Maar aan die andere kant, jy het ook skandelijk met my gevoelendes gewerkt.
2: Ek vraag verskoning daarvoor, Essie vrou. Ek het een duur les geleer.
1: Probeer. Ons moet al die onaangenaamheid probeer vergeet. Ja.
2: Okay, toch, hoe moet een ou sonde? Los dit toch maar. Kom, ons vat alles saam en notuleer het so. Ek het gelieg oor die weduwvrou. En om Jasper voel vir jou soos een pa.
1: Ja.
2: Dan moet jy dan weer in die helft gehoor. Ons notuleer verder. Jy zeg jy. Jy's jammer, oor jy my so mishandel het, met die donkiekar, hè? Die donkiekar!
1: Ek skaam my,
2: ja. Ja, en jy dink nie, ek is een lamlendigheid nie, oor ek my so laat gezeg het nie.
1: Haskies, Albertus!
2: Ek zeg, hoe voel jy oor my, Hessie vrou, dink jy sleg van my, oor ek my dier jou laat gezeg het?
1: Hoe voel ek jou oor laat? Albertus, ik bewonder jou oor jou geduld en verdraagsamheid.
2: Is ie?
1: Albertus, excuus dat ek so'n spektakel van myself is gemaakt het.
2: Tja, dit het Jobs geduld gekost, dat moet jy weet.
1: Gesweet?
2: He?
1: Jy het gesweet soos jy jou moes inhou. Ja, dit moes alle verskrikkelijkheid gewees het. Ek moet hou nog die dag toe die twee volkens jou in die roomkamer vastgekeer.
2: Los het maar, Essie.
1: En jy het met die vuist na die een gemik en toe laat jy jou vuist van richting verander en jy slaat die ander een onverwachts van sy voete af.
2: Essie.
1: En toe die eerste een wat gekost het vir die ouwe, wat hy nie gekry het nie, toe nog staan en wonder toe slaat jy hom op sy pees laat hy knip. En voor die twee kardinalies weet wat hulle trek, toe looi julle uit al die windrichtings uit. En toe hulle vlug toe gee jy elke nog een skoenskoppie. Ek denk hulle wonder nou nog waar het al die vuiste, al die voete vandaan
2: gekomen. Hessie, jy stem saam. Laat ons die saak so notuleer. Daar is weer vrede op moed verloren, hè? Ek sê, daar is vrede tussen ons, Hessie.
1: Ja, Albertus. Dankie, Toegie. Soen my, Albertus.
2: Ja, hoe kom hulle nou altijd een gesoenring? Ja, Hessie, vrou.
1: Oh, my stijf was, Albertus.
2: Hessie.
1: Ik hou jou zo'n vast.